0: Déshabillez-vous.
1: Dit is Noordzee Gold.

elke dag met het hijsen van de vlag. Maar waar blijft dat ene schip waarop ik wacht? Dus ik trek maar naar het strand, naar het allerstilste.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goeiedag.
1: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
3: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
4: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
3: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Muris komt ook meedoen met de kapel.
2: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We maken ons de komende dagen op voor zomers weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, met maxima van 21 graden aan zee en 26 graden in het hinterland. Morgen is er veel zon, na de middag passeren er ook wolken. Maxima op donderdag van 24 graden aan zee en 31 graden in de provincie. Vrijdag stijgt het kwik dan zelfs aan zee boven de 30 graden.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regeringspartijen CD&V en Vooruit zijn niet te spreken over de besparingen bij de lijn. Dat moet daardoor volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen schrappen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat systeem werd vorig jaar nog uitgebreid om te vermijden dat kinderen veel te lang op de bus moeten zitten. Maar de lijn overschreed het beschikbare budget en bevoegd N-VA-minister De Ridder pikt dat niet. Vooruit parlementslid Els Robijns.
4: Bijzonder pijnlijk, ja, die besparing op het leerlingenvervoer. Op het moment dat we eigenlijk allemaal wel weten dat er een hervorming in het leerlingenvervoer moest gebeuren, zijn al de kinderen die het heel moeilijk hebben in onze samenleving, de zwakste, die hier nu getroffen gaan worden, die zitten vandaag eigenlijk al veel te lang op de bus.
3: De besparingen zouden betekenen dat niet alle kinderen thuis opgepikt worden en dat ze ook weer langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. De NMBS heeft een klacht ingediend tegen de extreem linkse activistengroep Antifa, omdat het personeel doodsbedreigingen krijgt. Jordimitri Temmerman van de NMBS.
5: Het is eigenlijk via onze klantendienst dat we bedreigingen hebben gehad die geuit zijn tegenover CQRL, onze veiligheidsdienst. Het is niet zo dat er bij individuele medewerkers worden geviseerd, maar we nemen dit wel zeer ernstig. De veiligheid van onze medewerkers, dat is het allerbelangrijkste. Dus we hebben dan ook een klacht ingediend bij de spoorwegpolitie en het parket voert nu ook een verder onderzoek.
3: De NMBS vraagt zijn personeel om extra alert te zijn. Oppositiepartij Vlaams Belang vraagt intussen om Antifa op de terreurlijst te zetten. Er komen nieuwe sancties tegen Rusland, als beslist op de G7-top in Evian in Frankrijk. De sancties moeten de olie- en gassector in het land treffen en de druk op president Poetin verhogen om te onderhandelen over vrede. Daarnaast komt er ook meer steun voor Oekraïne. Zij krijgen meer wapens en luchtafweer. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zijn eerste groepswedstrijd gewonnen met 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle drie de goals en is daarmee mede topschutter op WK's aller tijden. Hij zit nu al aan 16 doelpunten en Messi is aan zijn zesde WK bezig. Eerder vannacht klopte Noorwegen Irak met 4-1. Erling Haaland scoorde er 2. En Frankrijk versloeg gisteravond Senegal met 3-1. Daar maakte Kylian Mbappé de 2 doelpunten. Hij is daarmee de topschutter aller tijden voor de Fransen. Onze Rode Duivels herstellen na het gelijkspel tegen Egypte. Jongens die niet of nauwelijks speelden, wonnen een oefenduel tegen het Amerikaanse Seattle Sounders met 2-1, met doelpunten van Witzel en Fernandes Pardo. Lukaku scoorde ook, maar stond buitenspel. Volgens Leandro Trossard kunnen de Duivels wel leven met de 1-1 tegen Egypte. Ze kijken al uit naar hun tweede groepswedstrijd tegen Iran zondagavond.
6: Ik denk dat al veel ploegen op dit WK verrast hebben. Dus ik denk dat we gewoon niks mogen onderschatten. Ik denk dat het ook weer gewoon een stugge wedstrijd wordt. Ik denk dat iedereen ook gewoon klaar is. Ik denk dat iedereen vrij nuchter is. We hebben nu twee belangrijke wedstrijden. We willen de volgende aanvatten met een win. En ook proberen zoveel mogelijk doelpunten te maken.
3: De Duivels krijgen nu eerst wat tijd met hun familie. De dag begint bewolkt met plaatselijk wat kans op regen. Na de middag komt de zon er vaker door, maximaal rond 26 graden. Morgen meer zon en tot 31 graden. Vrijdag plaatselijk tot 34 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch ook even kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat, Tony.
1: Ook zeg het.
2: Kom eens eens heren, wacht.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Vanuit Oostende is dit Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het Reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groot.
3: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Vanuit Oostende is dit Noordzee Kool.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We maken ons de komende dagen op voor zomers weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, met maxima van 21 graden aan zee en 26 graden in het hinterland. Morgen is er veel zon, na de middag passeren er ook wolken. Maxima op donderdag van 24 graden aan zee en 31 graden in de provincie. Vrijdag stijgt het kwik dan zelfs aan zee boven de 30 graden.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
3: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
4: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
3: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
2: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En een 8 uur vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets kosten €24. Tot zover deze dagklapper.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Energieleveranciers lokken nog snel nieuwe klanten met serieuze welkomstkortingen, soms tot honderden euro's. Terwijl minister van Consumentenzaken Rob Beenders die bedrijven net had opgeroepen om daarmee te stoppen. Vanaf 1 januari volgend jaar is het sowieso verboden. Aan zulke kortingen hangen vaak voorwaarden vast. Zo moet je bijvoorbeeld een jaar klant blijven. Energie-expert Kenneth van Tina legt uit.
4: Energieleveranciers die houden er natuurlijk rekening mee dat niet iedereen die instapt dus ook zijn contract gaat uitdoen. Niet iedereen gaat aan die voorwaarden voldoen. En dan moeten ze ook die korting niet uitkeren aan iedereen. Hierdoor houden de energieleveranciers rekening in hun prijsstrategie en kunnen ze zo met scherpere promoties komen.
3: In Anderlecht in Brussel is er afgelopen nacht een ontploffing geweest aan een huis. Het gaat mogelijk om een brandbom, maar dat is nog niet zeker. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade aan de voordeur. De politie onderzoekt het motief nog, of er een link is met het drugsmilieu. De Verenigde Arabische Emiraten hebben opnieuw 3 drugscriminelen uitgeleverd aan ons land, zijn er intussen 15. Drugsbazen konden jarenlang hun gang gaan in Dubai omdat ze daar amper samenwerken met buitenlandse autoriteiten. Maar daar komt nu dus stilaan verandering in. De Britse tv-presentator Jeremy Clarkson heeft kanker, dat heeft hij zelf bekendgemaakt. Clarkson is 66 en vooral bekend van het autoprogramma Top Gear. Zon en wolken en maxima rond 26 graden. Morgen en vrijdag meer zon en warmer. Vrijdag tot 34 graden.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Noordzee Gold. Met de mooiste golden oldies.

Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. Meer info op degrotepost.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
3: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
2: Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Noordzee Gold.

Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt.

0: TTK in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website ttk.pro voor een afspraak.
1: Verwen je smaakpapillen op Oostendijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Oostendijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostendse chefs tijdens het Oostendijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

Roland van Campenhout, voor velen simpelweg Roland, is een levende legende binnen de Belgische muziek. Roland komt naar de Grote Post op donderdagavond 18 juni. Tickets kosten €35. En meer info vind je op degrotepost.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
3: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
4: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
3: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Muris komt ook meedoen met de kapel.
2: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En een 8 uur vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
2: Maybe the sun gave me the power, for I could swim Loch Lomond.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De doodrijder van de carnavalstoet in Strepie krijgt 27 jaar cel. Dat heeft de Assize-jury in Bergen beslist. Het Openbaar Ministerie had die straf gevraagd, gerechtsjournalist Katrien Sales.
4: De voorzitter noemde hem een gek achter het stuur die met zijn opgedreven auto een ware oorlogsscène heeft veroorzaakt in die groep carnavalisten in Strepie. Hij is veroordeeld voor 7-voudige doodslag en voor 79 pogingen tot doodslag.
3: De man van 38 reed 4 jaar geleden veel te snel, had te veel gedronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Zijn neef, die naast hem zat toen ze inreden op de stoet, krijgt 2 jaar voorwaardelijk, omdat hij de slachtoffers niet hielp. De twee kunnen nog in cassatieberoep gaan. De bestuurder van 17, die vorige maand een dodelijk ongeval veroorzaakte in Braschaat in de provincie Antwerpen, is voor het eerst verhoord, dat weet Haylen. De jongeman raakte zelf zwaar gewond, daarom duurde het zo lang voor ze hem konden ondervragen. Bij de crash vielen nog 4 gewonden, een jongen van 16 kwam om. De bestuurder zou voor het ongeval in Braschaat nog nooit met de auto gereden hebben. Het is nog niet duidelijk of hij onder invloed was. Het Vlaams parlement debatteert straks over de besparingen bij de lijn en de schrapping van meer dan 200 buslijnen voor het vervoer van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs. Het zal wel zonder bevoegd minister De Ridder zijn. Zij zit voor werk in het buitenland. Je hoort oppositiepartij Vlaams Belang.
5: In het regeerakkoord werd door de meerderheidspartij afgesproken dat de bevoegdheid over dat leerlingvervoer volledig zou overkomen naar onderwijs, naar minister Demir, en weggehaald zou worden bij Annie De Ridder. We zijn nu bijna 2 jaar verder. Dat is nog steeds niet gebeurd. Met alle gevolgen van dien, slachtoffer daarvan zijn de leerlingen van buitengewoon onderwijs. Dat zijn de zwakste kinderen uit de samenleving.
3: Morgen komt in het parlement ook de commissie Mobiliteit samen. Ook daar kan minister De Ridder ondervraagd worden, maar het is niet duidelijk of ze tegen dan al terug is. Frankrijk maakt zich op voor een hittegolf vanaf vandaag. Het wordt daar in de meeste regio's meer dan 30 graden, in het zuidwesten en centrum zelfs tot 37 graden. En zondag kan op sommige plaatsen zelfs 40 graden worden. Het is de eerste hittegolf van het jaar in Frankrijk. Ook in ons land zit die kans er de komende dagen in. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij viel op een training voor de Tour Auvergne-Rhône-Alpes op zijn elleboog. Die raakte zwaar ontstoken, waardoor hij na zijn ritwinst daar moest opgeven en daardoor niet op tijd fit raakt voor de Tour. Sportjournalist Stijn Vlaming.
6: Hij miste hierdoor die belangrijke bergetappes. Hij vertrok ook niet op hoogtestage, stond ook nog niet op zijn scherpst. En al die factoren zorgen er nu voor dat Visma Liesebike beslist heeft om van Aert niet te laten starten. Toch wel een domper, ook voor Jonas Vingegaard. De Deen wil de Tour winnen en dan kan hij wel een belangrijke schakel als Wout van Aert gebruiken.
3: De Tour was een van Aerts grote doelen dit jaar. Vanmiddag en vanavond komt de zon er meer door, maxima tot 26 graden. Morgen en vrijdag worden zonniger en warmer. Morgen rond 31 graden, vrijdag tot 34 graden. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af. Er is kans op onweersbuien en maxima rond 30 graden.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee.

0: Schatje.
1: Ja?
0: Ze begon toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat toch, hè?
0: Ik zeg het
1: toch. Kom eens hier, weg.
0: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dit is Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het Reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gérard, zegt Glyndan Gro.
3: Dat is destijds ontstaan door Gérard. Gérard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet. Noordzee Go.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
2: Dit is Noordzee Gold.

Bezoekers de tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantic Wall in Raverside. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Het is een tentoonstelling over mensen die weigeren mee te gaan in geweld. In de bunkers van Atlantic Wall Raverside brengen ze hun verhaal. Een eeuw van moed en tegenspraak. De centrale vraag, wat is de impact van protest en activisme toen en nu? Historisch materiaal vormt de perfecte begeleider. Inbegrepen in je ticket tot Atlantic Wall Raverside.

0: Bonds Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
3: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
4: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
3: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
2: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

De confrérie van het Vinks en Woutermans Ambacht brengt in het kader van de Duinenwaken 2026 het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Het jubilerend Shantikoor uit Blankenbergen en volksdansgroep Reuzegom uit Leuven pakken samen met een tweetal acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart in het MEC Staf Versluis.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in

0: krabt. Je hoort Demir.
1: Als die verantwoordelijkheid aan mij wordt toegewezen, dan zal ik dat ook wel doen. Maar het probleem los je niet op om van ene minister naar de andere minister te schuiven. We gaan wel goed moeten nadenken over een systeemaanpassing. Dat betekent ook wel dat je dit echt wel grondig gaat moeten doen.
0: Wanneer Demir het dossier overneemt, is nog niet duidelijk. Er liggen opnieuw zo'n 35 schepen te wachten om de haven van Antwerpen binnen te varen. Dat komt door nieuwe acties van de zee- en rivierloodsen. Zij adviseren schepen om veilig in en uit de zee te varen, maar ze hebben veel vragen over hun toekomst en over hun pensioenen. Daarom staakten ze al verschillende keren dit jaar. En sport AA Gent kent zijn tegenstander in de tweede voorronde van de Conference League. Gent speelt tegen het Oekraïense Cherkasy, dat is vanmiddag geloot. De heenwedstrijd wordt op 23 juli gespeeld in Oekraïne. De terugwedstrijd in Gent volgt een week later. En in de tweede voorronde van de Europa League neemt Anderlecht het op tegen het Zweedse Hammarby. Die heen- en terugwedstrijden vinden ook plaats op 23 en 30 juli. Vanavond droog en zonnig, maxima nog tot 26 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
2: Dit is Noordzee Gold.

Nee, hij loopt opgewekt en vrolijk, zwaait en slustert met zijn stok. Maakt eens kennis met een geitje of een bok. Nee, en de kippen, bak, bak, of de vogels.

0: Natuur- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Noordzee Gold.

0: Vannacht blijft het licht bewolkt en zakt het kwik naar 15 graden. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag komen er wolken opzetten. Aan zee stijgt het kwik morgen naar 24 graden. Vrijdag wordt zonnig met maxima aan zee in de buurt van 30 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
2: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Noordzee Gold.

0: Vannacht blijft het licht bewolkt en zakt het kwik naar 15 graden. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag komen er wolken opzetten. Aan zee stijgt het kwik morgen naar 24 graden. Vrijdag wordt zonnig met maxima aan zee in de buurt van 30 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: plan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
1: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
2: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein?
1: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Muris komt ook meedoen met de kapel.
0: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het kinderrechtencommissariaat is teleurgesteld over de busritten die mogelijk geschrapt worden in het bijzonder onderwijs. Gisteren raakte bekend dat de lijn moet besparen, waardoor er dus ritten zouden verdwijnen. Kinderrechtencommissaris Carolien Vrijens.
4: Kinderen en jongeren zitten nu vaak al veel te lang op een bus. Soms gaat dat over 3 uur, maar soms gaat dat ook over 4 of 5 uur op de bus zitten. Voor kinderen die al meer nodig hebben eigenlijk dan een ander kind. Hè. Dus wij zijn echt enorm teleurgesteld eigenlijk dat de lijn nu die besparingen moet doorvoeren en dat men dan eigenlijk ook deze doelgroep daarmee gaat raken.
3: Ze stellen onder meer voor om mobiliteitscoaches in te schakelen die jongeren met een beperking kunnen helpen om zelf het openbaar vervoer te nemen. De vakbonden en directie bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport hebben een akkoord bereikt, dat zeggen de vakbonden. Het gaat om een protocolakkoord, dat wordt nu voorgelegd aan het personeel. Eergisteren legden de werknemers van Aviapartner spontaan

0: militaire steun nog verder op te drijven op vlak van de luchtafweersystemen en lange afstandsraketten. De zeven leiders willen ook Oekraïne helpen bij de energievoorziening, zodat ze ook de komende winter kunnen doorkomen. Dus ja, het feit dat die zeven leiders ook Donald Trump deze tekst ondertekenen, is toch opmerkelijk te noemen. En kan je toch een succes noemen van deze G7-top?
1: Ook de oorlog in het Midden-Oosten werd er besproken. Trump is nog steeds positief over het akkoord met Iran, al dreigt hij wel met nieuwe aanvallen als Iran zich niet gedraagt. En vanavond rond 9:15 stijgt de stroomprijs opnieuw naar een recordniveau, dat laten de energieleveranciers weten. Omdat we dan massaal onze airco's aanzetten en de opbrengsten uit zonnepanelen vallen dan weg. Er is ook weinig wind, daardoor stijgt de prijs naar bijna €550 per megawattuur. Vooral consumenten met een dynamisch contract zullen dat voelen. En sport. In de ronde van Zwitserland heeft de Sloveen Tadej Pogačar de eerste etappe gewonnen. Na een solo van net geen 70 kilometer, dat is zijn vierde langste solo ooit in zijn carrière. De Ecuadoriaan Carapaz werd vandaag tweede, de Italiaan Bagioli eindigde derde. Pogačar is meteen ook leider in het klassement. Vanavond droog en zonnig, later koelt het niet veel af, tot zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden, vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: is Noordzee Gold.
1: And now, the star of our show, Mr. Chris Montez.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het Reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glinda Groo.
3: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de vismijn en van de katsmijn. En van de kantine eind naar de hoogdagen in de vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die...

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: En als ik oud moet worden, dan alleen met haar.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goeie avond.

0: Noordzee Gold, dat is ouderwetse radio.
1: Mijn meisje is een lieve schat, maar overal gebeurt wel wat. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig. Wanneer ik op het hoekje wacht, des avonds om een uur of acht, komt ze dan te laat, dan kijk ik reuze kwaad.
2: Maar dan

0: in. Ja, zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom, slik je boze bui nu even in.
1: Wanneer we samen dansen gaan,
0: dan trek ik steeds wat aardigs aan en hij is opgetogen.
1: Dat ziet ze aan mijn ogen.
0: Maar flirt ik met een andere man,
1: wat ik niet goed verdragen kan.
0: En kom ik dan terug, dan doet hij o zo stug.

wanneer je ooit een man ontmoet die soms wat al te bazig doet, wees dan niet bescheiden, want heus je moet hem leiden. Al heeft hij ook een hart van goud en zegt hij dat hij van je houdt. Je weet wel hoe dat gaat, een man is heel gauw kwaad, maar zeg dan steeds tot hem met je allerliefste stem.

en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw?

Welkom bij Noordzee Gold.